0: boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media, podcast.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders.

0: Twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

gemeenten. Eén stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aerts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is

0: de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt ermee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom. Drop it.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
4: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
3: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
5: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
3: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Op de N210 Rotterdam naar Schoonhoven heb je tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaarloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Kraken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Kraken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïense collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de Straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle 3 de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren 2 doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren 2 doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Kulsa Ersetin.
4: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
3: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
5: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
3: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Ook vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaarloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand.

van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Kraken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt op de website. Kraken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïense collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen

0: gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump. Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle drie de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoord en Hajmoussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren twee doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren twee doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je bij knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Dit is

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal.

0: Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.
3: Ja, wat hebben we genoten, zeg maar, gisteren weer met het voetbal Argentinië. Waanzinnig. Ja, en dan nu weer eventjes met de voetjes op de grond. Wij gaan een uurtje oude plaatjes draaien. Ja, dat gaan we doen tot 10 uur deze ochtend.
4: Gouwe ouwe.

Henny Vrienten met zijn vrienden. Eén nacht alleen, ja, dat lijkt me ook wel eens een keertje lekker. Eén nachtje helemaal alleen, dat je lekker in het grote bed lekker kan woelen en lekker kan draaien en kan doen wat je wil. Ja, dat is leuk. Zeg, goedemorgen, het is vandaag 17 juni. En 17 juni wil zeggen dat het alweer de 168e dag is van het jaar. En wat hebben we genoten gisteravond? Frankrijk vond ik heel gaaf, maar Argentinië natuurlijk wel de bom, zeg maar, met Lionel Messi. Wauw. Gaaf. Ja, ik zeg al, het is de 168e dag van dit jaar. En we moeten er nog 197 en dan zitten we weer een jaartje later. Ja, en wat gebeurde allemaal op 17 juni in het verleden? In 1911, de Universiteit van IJsland wordt gesticht. En 1994, na een achtervolging die live te zien was op televisie, wordt O.J. Simpson gearresteerd als verdachte van moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Ja, hoe dat is afgelopen, dat weten we allemaal. Hij had het niet gedaan, want de handschoentjes pasten niet. Oké, maar goed. We gaan nog eventjes verder kijken. 1944, IJsland wordt een parlementaire republiek van Scandinavië en onafhankelijk van de overige Scandinavische landen. En dat was in 1944. Dan gaan we eventjes naar 1976. Waarom? Daar had Julie en Claire een hele grote hit met Venice. En die gaan we eventjes lekker draaien.

Stock, Aitken en Waterman, dat waren de mannen uit de jaren 90 die garant stonden voor deze grote hit van Boy Crazy. And that's who I love you. Ja, we gaan eens eventjes kijken naar het weer. Het is 9:15. Ja, en hou je vast, want het wordt echt spectaculair de aankomende dagen. Alhoewel, voor vandaag, ja, vanmorgen overheerst de bewolking in de noordelijke helft van het land. En er valt helaas wat regen. In het zuiden is het droog en soms ook wat zon. Vanmiddag breekt in het zuiden de zon beter door. En dan wordt het zo'n 23 tot 25 graden. Ja, er staat een matige zuidwestwind. En vanavond en vannacht klaart het gelukkig overal breed op. Met weinig wind koelt het af naar zo'n 15 tot 17 graden. Zo'n prima nachttemperatuur. En morgen schijnt de zon volop en wordt het flink warmer dan vandaag. Met landinwaarts zelfs temperaturen van 30 tot 32 graden. Het moet toch niet gekker worden allemaal, jongens. Dat zijn de mooie vooruitzichten. En dan vrijdag en zaterdag zomers met temperaturen van 2, 3, 34 graden en drukkend weer. En er kan zelfs wel een klein onweersbuitje vallen. Maar goed, dat zien we dan ook alweer. Ja, ik heb ook nog eventjes een verzoekplaatje binnengekregen van Mark van Dalen. Ja, zeker wel. Die werkt hier ook bij Omroep Stroom. En die zit toevallig eventjes te luisteren in de auto. Hij is onderweg naar een afspraak en heeft vorige keer ook geluisterd. En toen zei hij: je draaide iets van Grupo Sportivo, vond ik leuk, maar eigenlijk had je eventjes Hey Girl moeten draaien. Zou je dat alsnog een keer willen doen? Tuurlijk, Mark!

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Sjaarloos is mogelijk een brandbom afgegaan bij een voordeur van een huis. Dat was rond 11 uur aan de Boerhavenlaan. Er was geen klaptoren, zeggen ooggetuigen. Wel was er een steekvlam en daardoor ontstond brand. De bewoner van het pand was niet thuis. Er is nog niemand aangehouden. Het Rotterdamse crypto-platform Kraken komt 2 weken later dan beloofd met informatie voor klanten. Het platform heeft tot eind juni nog de tijd nodig, meldt het website. Kraken ging in mei uit de lucht. Vanaf dat moment kunnen klanten niet meer bij een account waar ze euro's hebben omgezet in cryptomunten. Bij sommige klanten gaat het om duizenden euro's. De toezichthouder autoriteiten financiële markten adviseert klanten om juridisch advies te vragen. De Verenigde Staten gaat mogelijk de handel in Russische olie weer aan banden leggen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de G7-top in Frankrijk. Trump sprak gisteravond met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Kort na de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Dat moest de gevolgen van de impact van de afsluiting van de straat van Hormuz compenseren. De zeeverbinding gaat vrijdag weer open, benadrukte Trump.

Op het WK voetbal heeft regerend wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd tegen Algerije met 3-0 gewonnen. Lionel Messi maakte alle drie de doelpunten. Daarmee is hij, samen met de Duitse Miroslav Klose, topscorer aller tijden op het WK. Algerije was er ook een basisplaats voor Feyenoorder Hajj Moussa. Noorwegen won met 4-1 van Irak. Daar waren twee doelpunten van een andere wereldster, Erling Haaland. Bij Frankrijk, dat met 3-1 won van Senegal, waren twee doelpunten van Mbappé. Het weer, in de loop van de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden.

0: veel bewolking, plaatselijk wat regen. Vanmiddag periode met zon en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon, morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. De temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Honey, move on now.

Simply Red. En er gaat dadelijk wat gebeuren hoor, tussen 10 en 12. Coffee with Friends met Mark Engel. Hij is onderweg. En hij appt net eventjes van joh, weer nog eventjes een lekkere oude plaat draaien van Sheila en de Be Devotion. Het schijnt dat ik hem een paar weekjes geleden gedraaid heb. En toen heb je hem net gemist in de auto. En hij zit nu in de auto en net zoiets van joh, ik wil hem eventjes horen. Dan kan ik hem even lekker hard in de auto aanzetten en eventjes meebrullen met Spacer. Nou, dan gaan we dat doen. Dadelijk tussen 10 en 12, Coffee with Friends. Als je een leuk verzoekplaatje aan wilt vragen, schroom niet en laat wat van je horen.

0: Maar ik ben speciaal omdat je in de auto zit en dan sta je alweer hier.
1: Ja, snel hè?
0: Ja, goed gedaan. Maar heb je nog wel een heel klein stukje meegekregen?
1: Ja, ik heb je aankondiging wel gehoord. En het intro. En toen ben ik uitgestapt.
0: Nou, vooruit dan maar weer. Dan. Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het is bijna 10:00.
1: Ja.
0: Ja, ik ben alweer klaar.
1: Ja, nou ja, je was ook lekker veel op zender, hoorde ik.
0: Ja, goed. Ik zeg al, ik zit hier niet alleen in de studio.
1: Dat weten de luisteraars natuurlijk niet.
0: Nee, daar heb je gelijk in. Ik krijg dan wat telefoontjes, wat appjes. En dan zit ik alles eventjes op te schrijven voor je. Al die verzoekplaten die binnenstromen.
1: Ja, dus
0: dat moet ik allemaal bijhouden.
1: Ik dacht op een gegeven moment, waar is Hans nou?
0: Ja. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben 3 keer bij de koffiemachine geweest.
1: Ja, oké. Dan geef ik je wel groot gelijk.
0: Ja. Ja. Hey, wat gaan we doen dadelijk?
1: Ja, Koffie with Friends zometeen tussen 10 en 12 natuurlijk. Heel veel ruimte voor verzoek. Plaatjes die je kan natuurlijk insturen via de gratis Stroom-app. Je kan natuurlijk bellen naar de studio 0180 62 11 12. En het programma zit weer vol met allemaal leuke items. Waaronder natuurlijk aan het einde van de tweede uur een hele leuke live track voor een band die deze week in Nederland staat.
0: Oké. Nee, ja, ik weet niet.
1: Nee, ja. Maandag in Tilburg.
0: Ja, goed. Ik ga zo de auto in, dus ik ga lekker naar je
1: luisteren. Ja, moet je lekker doen.
0: Oké. Nou, veel plezier bij Mark. En ik ben er volgende week weer, maandag. Dus 19, exact goud. Nee, sorry, stroomgoud.
1: Hey, sorry.
0: Veel plezier bij Mark.
2: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen.

0: Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Komende uur, muziek met Mark Engel.
3: Goedemorgen.
4: Coffee with Friends.

17 juni 2026. We zijn het programma begonnen met Somber en Homewrecker. En daarna hoorde je Madness en Our House. 17 juni, het is de 168ste dag van het jaar. En er volgen 197 dagen tot het einde van het jaar. Een kleine blikje in de geschiedenis. Vandaag in 1962 wint Brazilië het WK voetbal door in de finale Tsjechoslowakije met 3-1 te verslaan. Verder vandaag in 1976 test China zijn eerste waterstofbom. En vandaag in 1991 wordt in Zuid-Afrika een van de belangrijkste apartheidswetten afgeschaft. Het gaat hierbij om de wet op de bevolkingsregistratie. En in 1997 vaardigt Nederland een internationaal opsporingsverzoek uit tegen Desi Bouterse wegens drugssmokkel. Vieren we vandaag nog wat op deze woensdag 17 juni? Ja, zeker. Het is vandaag de internationale dag tegen woestijnvorming en droogte. Een feestdag van de Verenigde Naties. Verder is vandaag nationale dag van de publieke dienstverlening. En mocht je een vuilnisman of vrouw zijn, dan is vandaag jouw dag, want het is vandaag internationale vuilnismannendag. En dan hebben we nog eentje klaarstaan. En dan gaan we een liedje mee draaien, want het is vandaag internationale dag van de krokodil. Ja, en het allerbekendste krokodillenliedje, dat is misschien wel Snappy, de kleine krokodil. Die ga ik niet draaien.

draaien. Het is misschien wel de leukste. Althans, nee, het is niet de leukste. Dit is de leukste, vind ik. Er zijn namelijk nog veel leukere krokodillenliedjes gemaakt. Zoals deze bijvoorbeeld. Door niemand minder dan Elton John. Dit is Crocodile Rock.

Hij komt in oktober naar Nederland voor een show in Utrecht. Je hoorde CeeLo Green en Bright Lights, Bigger City. Het is Koffie with Friends waar je naar luistert. Tot 12 uur bij jou op de radio. En dit programma is een open radioprogramma. Wat betekent dat jij vrijblijvend mag inmengen in de show. Je kan verzoekjes insturen via onze gratis Stroom-app en via ons telefoonnummer. Bellen kan naar de studio 0180 62 11 12. En het eerste verzoekje is al binnengekomen en staat op naam van Brenda. Zij wilde graag de winnaar van The Voice of Holland horen. Dit is Ruben Hillen. I've got

komende zomerse temperaturen is dit natuurlijk extra lekker bij jou op de radio. Alvaro Soler en Sofia. En van Spanje gaan we naar Engeland. We gaan namelijk naar Fisher Z. Zij vieren dit jaar hun 50-jarig jubileum. En dat hebben ze vorige maand gedaan met 3 shows in Nederland. Je gaat ze nu horen. Dit is The Worker.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Het gaat om een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de kanaalweg bij

0: Een botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. Twee inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, die raakten niet gewond. Of een van de twee bestuurders fout zat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Om 6:30 stond de wagen volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uit in de loop van de middagperiode met zon, en het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld, zonnig, droog. Temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Dit

36 jaar. Nederlands acteur Ferry Doedens wordt vandaag 36 jaar ook. En Amerikaans rapper Kendrick Lamar wordt vandaag 39 jaar. Lee Ryan, Brits zanger van de groep Blue, wordt vandaag 43 jaar. En Amerikaans tennister Venus Williams, zij wordt vandaag 46 jaar. Nederlands marathonschaatser Erik Hulsebos, hij wordt vandaag 56 jaar. En Nederlands DJ Charlie Lonois wordt vandaag 58 jaar. Dan gaan we nog naar Nederlands wielrenner Adrie van der Poel. Die wordt 67 jaar. En Nederlands acteur Jack Woutersen, die wordt 69 jaar. En dan hebben we nog Belgisch wielrenner Eddy Merckx. Hij wordt vandaag alweer 81 jaar. Legendarische Belg natuurlijk. Maar we hebben er nog eentje klaarstaan. En dat is de jarige van vandaag die we gaan behandelen. En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar een zanger die nog steeds optreedt. Althans, wel op een beetje een laag pitje. Want hij heeft afgelopen jaar helaas een kankerdiagnose gekregen. Hij was er vroeg bij. Dus waarschijnlijk herstelt hij wel. Hij mag vandaag 83 jaar worden. Het is Barry Manilow.

John Newman. Hij was gisteren jarig. Hij mocht 36 kaarsjes uitblazen. Je hoorde Come and Get It. We gaan eens even kijken naar de andere jarigen. Namelijk de jarige van vandaag op deze woensdag 17 juni. En we beginnen in het Nederlands voetbalkamp, want Quinten Timber is vandaag jarig. De Nederlands voetballer die wordt vandaag 25 jaar. En als Quinten jarig is, dan is zijn tweelingbroer Jurriën natuurlijk ook jarig. Ja, Jurriën Timber wordt natuurlijk ook 25. Dan gaan we nog een keer naar het Nederlands voetbalkamp, want ook Noah Lang is vandaag jarig. De Nederlands voetballer en rapper wordt vandaag 27 jaar. Colombiaans voetballer en ex-Feyenoorder Luis Sinisterra wordt vandaag ook 27 jaar. En Brits voetballer en oud-Ajaxiet Jordan Henderson wordt vandaag 26.

Openluchttheater in Nijmegen. Je hoorde Josh Stone en You Had Me. Het is inmiddels al 11:15 geweest. Dus het is weer tijd geworden voor een spelletje. We gaan de classic of de hit spelen. Een spelletje waarin oude classics tegenover nieuwere hits staan, waarbij de nieuwe hits een verband hebben met de classics. Dit kan zijn doordat de nieuwe hit een sample bevat van zo'n classic, of omdat er een remix van een classic is gemaakt, of gewoon een hele succesvolle cover. Ik kan het zo gek niet verzinnen. We houden een stand bij en de stand is momenteel 4-6 voor de hits. En voor de classic van vandaag gaan we bijna 60 jaar terug in de tijd. Toen brachten de Four Seasons met Frankie Valli als zanger het nummer Begging uit. In 2008 was daar de Noorse groep Madcon die het liedje gebruikte in hun succesvolle zomerhit, ook Begging genaamd. Die twee staan tegenover elkaar. En dit zijn de opties. Dit is de classic van de Four Seasons.

de classic van de Four Seasons? Of wordt het de nieuwe hit van Madcon? Je kan het laten weten via de gratis Stroom-app. En je kan natuurlijk bellen naar de studio 0180 62 11 12. En jouw stem kan bepalend zijn. Dit is John Parr en St. Elmo's Fire.

Je verwacht het misschien niet meteen bij haar, maar Taylor Swift is dus een hele grote Toy Story fan. Toen de zangeres hoorde dat er een 5e Toy Story film kwam, schreef ze meteen een liedje voor de film. En dat liedje schreef ze binnen een uurtje klakkeloos op. Je hoorde de zangeres met I Knew It, I Knew You. En er is een verzoekje binnengekomen. Op naam van Nathan. Hij wilde graag deze classic horen van Kenny Loggins. Dit is Footloose.

0: lekker naam dan. Bedankt voor je verzoekje. Kenny Loggins en Footloose hoorde je. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 11 uur. Maar daarna ben ik bij jou terug. En behandelen we natuurlijk de classic of de hit.
1: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen.

0: Veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Het komende uur, muziek met Mark Engel.
3: Goedemorgen.
4: Café with Friends.

Moet ik eerlijk toegeven dat ik dit nummer eigenlijk in een hele andere versie ken. Maar goed, draaiden hem toch. Zara Larsson en Midnight Sun hoorde je bij Stroom. Welkom terug in het tweede uur van Coffee with Friends. Zometeen kijken we naar het weer in de regio. Verderop hebben we nog regio nieuws klaarstaan. En aan het einde van het uur hebben we een prachtige live track. Eerst gaan we terug naar het vorige uur. Want toen vroeg ik jou om te stemmen op de classic of de hit van vandaag. Begging stond vandaag centraal. Het liedje van de Four Seasons uit 1967. Tegenover de grote zomerhit van Madcon uit

2009. Ja, het was wel een duidelijke uitslag vandaag, kan ik eerlijk toegeven. Vandaag heeft namelijk met maar liefst 81% van de stemmen de hit van Madcon gewonnen. Dat betekent dat ik die natuurlijk ga draaien.

Het is vandaag de internationale dag tegen woestijnvorming en droogte. Ja, en als ik aan woestijnen en muziek denk, dan kom ik altijd bij deze terecht. De woestijn in op een paard zonder naam. America hoorde je en A Horse With No Name. En over droogte gesproken, we gaan eens even kijken naar wat het weer gaat doen vandaag en de komende dagen bij ons in de regio. Vanochtend hebben we te maken met veel bewolking en plaatselijk kan er een beetje regen vallen, met name in het westen van de regio. Dit hangt samen met het binnenstromen van de zeer warme lucht waar we vanaf morgen in terechtkomen. In de loop van de middag krijgen we zonnige perioden en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt uit op 22 of 23 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vanavond zijn er perioden met zon, vannacht opklaringen en blijft het overal droog. Het koelt niet veel verder af dan een graad of 15 en er staat weinig wind. Morgen is er veel zonneschijn en blijft het tot de avond droog. In de loop van de avond bestaat er een kans op een stevige onweersbui. Daarbij bestaat kans op veel neerslag, hagel en zware windstoten. Het wordt warmer met in de middag een temperatuur van 25 graden langs de kust tot 28 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en kijken we verder vooruit richting het weekend. Vrijdag wordt de heetste dag met temperaturen van 32 of 33 graden. Er zijn perioden met zon, maar er bestaat ook weer een kans op een stevige onweersbui. Het zal drukkend warm aanvoelen. In het weekend en ook op maandag blijft het zeer warm met zonnige perioden. De kans op een regen- of onweersbui lijkt op dit moment wat kleiner. Wel zal het gedurende deze periode blijvend drukkend aanvoelen. Ook de nachten verlopen warm, waarbij het in de grote steden amper onder de 20 graden zal komen. Ja, het wordt dus flink warm. Het wordt dus flink warm. En jullie weten wat dat betekent. Dat wordt zweten.

Ze staan nauwelijks in de file. Ja, dat zingen ze niet, maar ze klinkt het wel. Uit 2006 hoorde je Razorlight en America bij Stroom. De band bestaat dit jaar 20 jaar en dat gaan ze vieren. Ze geven in het najaar 3 shows in Nederland, namelijk in Amsterdam, Zwolle en of all places, Heerlen. En over Amerika gesproken, in Amerika wordt op dit moment het WK voetbal gehouden. En bij zulke evenementen hoor je altijd bepaalde klassiekers voorbij komen in de voetbalstadions. Ja, en dit is er daar toch echt eentje van. Bellini en Samba de Janeiro.

0: De zomer is aan bij Stroom. Met de nummer 2 van Nederland, De Bauza. En Magnetic. Hoorde je bij Stroom? Het is 11:30. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan voor het nieuws van Radio Rijnmond. Ook kijken we even naar het... naar de ANWB verkeersinformatie. Zometeen ben ik bij jou terug. Dan gaan we kijken naar het regio nieuws van afgelopen week. En we hebben natuurlijk zometeen, vlak voor 12 uur, de live track.
1: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vorige week in Barendrecht een man opgepakt voor witwassen. Had een man van 47 uit Capelle aan de IJssel. Bij een doorzoeking van zijn huis werden onder meer drugs, munitie, dure tassen en kleding aangetroffen. Ook is een Porsche in beslag genomen. Er wordt nu uitgezocht waar die spullen vandaan komen. Het voorarrest van de man is inmiddels met 2 weken verlengd. Op de Kanaalweg bij Hellevoetsluis zijn een bus en een auto met elkaar een botsing gekomen. Dat was ter hoogte van de Voltaweg. De schade aan de auto is groot. 2 inzittenden van de personenwagen zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. In de bus zaten meerdere passagiers, die raakten niet gewond. Of een van de 2 bestuurders fout zat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het topsportcentrum in Rotterdam-Zuid is vanmorgen vroeg een auto uitgebrand. Rond 6:30 stond de wagen volledig in lichte laaien. De auto stond op een parkeerplaats pal naast de sporthal op een paar meter afstand. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de hal zelf. De brandweer heeft de zaak overgedragen aan de politie. Die moet gaan uitzoeken of het vuur is aangestoken. Bij de Zevenhuizenplas is vanmorgen een opmerkelijke hoeveelheid bedorven zuivelproducten aangetroffen. Die stonden daar op 4 pallets, met onder meer kwark, yoghurt en andere soorten zuivel. De pakken zijn van verschillende supermarkten. De meeste zijn al meer dan een maand over de datum. De boswachter van het gebied heeft linten om de pallets gespannen. Er wordt een onderzoek gestart. Mogelijk wilde een bedrijf van de zuivel af, omdat het geld kost om het naar de stort te brengen. Dan nog het weer. In de ochtend veel bewolking, plaatselijk wat regen, in de loop van de middagperiode.

0: 22 tot 23 graden. Ook vanavond periode met zon. Morgen hetzelfde beeld, zonnig, droog. Temperaturen die gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

Muziek van Eigen Bodem, Rondé en Bright Eyes hoorde je bij Stroom. En over Eigen Bodem gesproken, we gaan eens even een kijkje nemen bij het regionieuws van deze week. Opmerkelijk nieuws tijdens de avondvierdaagse van Barendrecht vorige week. Een deelnemer is gedisqualificeerd nadat hij mascotte Vivo een paar tikjes had gegeven. Op de eerste avond van de wandelvierdaagse ontstonden er al problemen op de route. Ondanks herhaalde oproepen om de voorlopers van de avondvierdaagse niet te passeren, deden diverse deelnemers dat toch. Vrijwilligers die hen daarop aanspraken kregen geregeld een grote mond terug. Daarnaast sloegen drie deelnemers herhaaldelijk op de rug van mascotte Vivo. Deze deelnemers kregen direct een waarschuwing van de organisatie. Eén van die deelnemers had al een waarschuwing gekregen voor het inhalen van de voorlopers. Met de waarschuwing voor het slaan op de rug van de mascotte erbij werd één van die deelnemers gedisqualificeerd. Een woordvoerder van de Koninklijke Wandelbond laat weten dat een dergelijke situatie zich nooit eerder heeft voorgedaan. De avondvierdaagse van Barendrecht is na het incident verder rustig verlopen en de organisatie kijkt desondanks terug op een mooie editie. En voetbalvereniging BVV Barendrecht staat komend weekend stil bij het 100-jarig bestaan van de club met een 24 uur durend evenement op het sportpark. Gedurende een etmaal worden

en activiteiten georganiseerd voor jong en oud, variërend van voetbaltoernooien en clinics tot bingo, een reunietoernooi en live muziek. De festiviteiten beginnen vrijdagavond met een 7-tegen-7 toernooi voor 35-plussers. Tegelijkertijd kunnen jeugdleden deelnemen aan verschillende voetbal- en behendigheidsactiviteiten, waaronder bubbelvoetbal, voetbaldarts en een Formule 1 simulator. Ook in de nacht gaat het programma vrolijk door. Naast onderlinge wedstrijden voor senioren wordt elk uur een bingo-ronde georganiseerd, waaraan zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. Op zaterdagochtend staat een gezamenlijk ontbijt op het programma, gevolgd door jeugdtoernooien en een clinic die wordt verzorgd door spelers, speelsters en trainers van de vereniging. In de middag komen oud-leden en huidige leden samen tijdens een reunietoernooi. Het evenement wordt afgesloten met een zeskamp voor leden, oud-leden en families. Rondom de activiteiten zorgen zanger Andy en DJ Dennis voor muzikaal entertainment. Met het 24-uurstoernooi wil BVV Barendrecht het eeuwfeest van de vereniging samen met leden, oud-leden en supporters vieren. De club spreekt van een uniek evenement dat sport, ontmoeting en gezelligheid samenbrengt.

Nederlandse festival, dan vindt in Landgraaf Pinkpop weer plaats. Headliners van dit jaar zijn 21 Pilots, Foo Fighters en The Cure. Die laatste hoorde je net met Friday, I'm in Love. En over evenementen gesproken, aanstaande zondag wordt er nog één keer een hommage gebracht aan Rob de Nijs. Dan is in Ahoy Rotterdam namelijk het Ahoy Zingt de Nijs. Met artiesten als André van Duin, Paul de Leeuw, Treintje Oosterhuis en Douwe Bob. En kaartjes, die kun je nog steeds kopen, want het is niet uitverkocht. Door Rob de Nijs nu. Dit is Bangerhart.

De laatste reguliere track vandaag is Dark Before the Dawn. Somjeu hoorde je bij Stroom. En zo is Somjeu ineens soort van het voorprogramma van de artiest die de live track heeft vandaag. De live track van vandaag is namelijk voor de Britse band die aanstaande maandag speelt op Spoorpark Live in Tilburg, waar nog kaartjes voor te krijgen zijn. Die band is Duran Duran. Vorig jaar gaf de groep nog een concert in de Ziggo Dome. Dat was hun eerste headlineshow in Nederland in 17 jaar tijd. In 2015 stonden ze nog op het Night at the Park Festival in het Haagse Zuiderpark. En maandag spelen ze dus in Tilburg. Met voorprogramma's van Orange Skyline en Somjeu, die dus letterlijk het voorprogramma is voor de live track van vandaag, zal de groep een gigantische show geven in Tilburg. Duran Duran ga je nu live horen. Dit is Ordinary World.

0: uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot

0: 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer

0: Gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon, en het wordt 20 tot 25 graden.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierers. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles

0: uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pallets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pallets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pallets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pallets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekerk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al minder dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekerk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelde de oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De bouw van twee gloednieuwe woontorens in Schiedam-West mag doorgaan. De Raad van State verwerpt de bezwaren van kranenspecialist Huisman, bedrijf dat zich tegenover de bouwlocatie bevindt. Huisman is bang voor de geluidsoverlastklachten van bewoners, maar krijgt van de hoogste bestuursrechter daarin geen gelijk. Op het toernooiveld moeten er in totaal 300 woningen komen. De bouw had al in 2020 moeten beginnen, maar lag onder meer door procedures jarenlang stil. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die zijn uitgeschreven door BOA's. De bevoegdheid om opsporingstaken en geweldsmiddelen in te zetten verliep op 2 juni. Daarna zijn nog steeds boetes uitgeschreven, maar die worden dus ingetrokken. Met een speciale bevoegdheid mochten BOA's bijvoorbeeld identiteitscontroles uitvoeren en handboeien gebruiken. De gemeente Schiedam komt later vandaag met een reactie over waarom de bevoegdheid niet was verlengd. In Rotterdam en omgeving zijn op zeker 3 plekken pellets met zuivel gevonden die ver over de datum waren. Die pellets zijn onder meer gevonden in Rotterdam-Ommoord, in Nieuwekijk aan de IJssel en bij de Zevenhuizenplas. Steeds gaat het om meerdere pellets met onder meer kwark en yoghurt die al meer dan een maand over de datum zijn. Wie ze daar heeft achtergelaten is niet bekend. In Nieuwekijk werden de pellets achtergelaten op een parkeerplaats van een voetbalclub. In Ommoord gebeurde dat op een bedrijventerrein. Feyenoord speelt de grote openingswedstrijd van het seizoen tegen de Italiaanse ploeg Atalanta. De wedstrijd is op 2 augustus. Eerder waren er al oefenwedstrijden aangekondigd tegen Club Brugge en Charleroi. Ook speelt het een oefenwedstrijd aan de Kromme Dijk tegen Dordrecht. Op 9 augustus is dan de eerste competitiewedstrijd uit bij Sparta. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, het wordt 22 tot 23 graden. Ook vanavond is het zonnig. Morgen hetzelfde beeld, zonnig en droog. Temperaturen gaan omhoog naar 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Roelofarensveen en knooppunt Hofvliet, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20, Gouda Hoek van Holland, in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer. Met 10 tot 15 minuten vertraging.

0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: swim.
1: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport.

0: Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij Knoopend Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ongeluk op de afrit Briele van de A15... is een vrachtwagen met een container gekanteld. De container kwam op een personenauto terecht, maar in die auto raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur kwam vast te zitten in zijn cabine, maar ook hij raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het KNMI. De waarschuwing wordt afgegeven omdat het erg warm wordt, met temperaturen morgen van ongeveer 28 graden en op vrijdag meer dan 30 graden. De dagen erna blijft het naar verwachting ook heel warm. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat er extra aandacht moet zijn voor de gezondheid van kwetsbare personen, zoals ouderen en mensen die ziek zijn. Rotterdam De Heek Airport merkt voorlopig niets van recente stikstofuitspraak van de rechter. Die oordeelde dat ons vliegveld voor de stikstofuitstoot een natuurvergunning nodig heeft. Maar minister Jamie van Essen steekt daar een stokje voor. Hij bepaalt dat Rotterdam De Heek Airport net zoveel stikstof mag blijven uitstoten. Terwijl de rechter bepaalde dat de uitstoot omlaag moest, zegt de minister nu dat hij al tevreden is als de stikstofuitstoot van het vliegveld bij Rotterdam niet toeneemt. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandeling van huisdieren. Er wordt onder meer nieuwe wetgeving gemaakt. Een kern daarvan is dat de dierenartsen vooraf duidelijk moeten maken wat een behandeling gaat kosten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat wie met zijn huisdier naar de dierenarts gaat steeds meer moet gaan betalen, vooral als er spoedzorg nodig is. En dan het weer, de bewolking lost op en de zon komt erbij. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt dan 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Briele is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoud. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een

0: taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne. Daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Brielen dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Het onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Staat nu zo'n 90 kilometer file in het westen van het land. Onder andere lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Daar sta je 10 minuten vast. Verderop ook nog 10 minuten tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. Aan de zuidkant van Rotterdam zijn grote problemen bij de afrit Brielle. Daardoor in beide richtingen lange files op de A15 en meer dan een half uur oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht

0: toch altijd excuses van de oud-minister. Helens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Helens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Briele. In beide richtingen is de afrit Briele dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wow! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw...

0: In de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Drie gemeenten, één stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
3: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
4: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
3: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
2: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en

voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
3: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
2: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Hey. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
3: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
2: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit, van links tot rechts. Zijn er daarom ook zorgen? Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
2: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoeksche Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas.

0: Dit is Stroom. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.
2: Nieuws. City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buiten

0: spel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog één wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Dit is

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten